0: tussen satellieten reist een boodschap. Het heilige land van Maradona tikt de bal.
1: Urgent FM.

Dit is Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
3: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorgers zijn. En dat willen we dus nog versterken.
2: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. In Gent nemen de stadsscholen maatregelen tegen de hitte. De scholen zelf blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
4: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de gitten gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
2: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Op het WK voetbal in de VS heeft Algerije gewonnen van Jordanië. Het werd er 1-2. Daarmee is Jordanië sowieso al uitgeschakeld. In dezelfde groep won Argentinië gisteravond van Oostenrijk met 2-0. Argentinië pakt zo 6 op 6 punten. Eerder vannacht won Noorwegen van Senegal met 3-2. Nog in hun groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten. En onze Rode Duivels zoeken weer positieve vibes op dat WK. Na 2 keer een gelijkspel in de groepsfase willen ze zaterdag winnen van Nieuw-Zeeland. Dat zei kapitein Joeri Tielemans tijdens een persmoment zo net.
5: Voetbal is unpredictable. Soms komen er zaken die je niet kan voorzien. En in deze omstandigheden moeten wij wel heel blij zijn met een kwalificatie, zeker. Als je op voorhand zegt, ja, wij willen 9 op 9, natuurlijk willen we dat. We willen heel makkelijk winnen ook, maar soms gebeurt dat ook niet.
2: Ze hebben ook weer getraind. Jeremy Doku was er niet bij. Die komt vanavond terug vanuit Londen na de geboorte van zijn zoontje. En ook Joachim Seys was nergens te bespeuren. Een eerste kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: I'm not a show war. Whatever I do, it's got something to do with my job and meeting my deadline. And I suppose that's why I don't have any accidents. And I can recall whenever I did have an accident, I was showing off.

0: Dit is Urgent FM.
1: Ja. Lekker los. Ja. Lekker lauw, gij. Ja, wat?

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd komt het crisiscentrum samen over de hittegolf. Gisteren gebeurde dat al met spoed. Vandaag bespreken ze verder met Volksgezondheid en het KMI of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenouw zit bij dat overleg.
3: Dat begint heel vaak met een weerbriefing. En dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
2: In Gent nemen de stadsscholen alvast maatregelen tegen de hitte. De scholen blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
4: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de hitte gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
2: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeke wordt er na de middag geen les meer gegeven. Een steekpartij in het Rivierenhofpark in Antwerpen. Een jongeman van 19 raakte daarbij gewond. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde rond 7 uur gisteravond. De politie pakte later nog 8 verdachten op, onder wie 2 minderjarigen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De stroomprijs bereikt nog maar eens een recordniveau, dat schrijft HLN. Gisteravond ging de prijs naar meer dan €650 per megawattuur. Het komt omdat we door de hitte massaal de airco aanzetten. Zeker 's avonds op het moment dat de zonne-energie net wegvalt. Vooral mensen met een variabel contract zullen dat voelen in hun factuur. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Een pech voor wie de Panini-stickers van het WK verzamelt, want er heerst een tekort in ons land. Bijna overal zijn de stickers uitverkocht en het is wachten op nieuwe leveringen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Volgens krantenwinkeleigenaars heeft verdeler Panini minder stickers voorzien voor ons land, omdat de vraag de vorige WK's beduidend lager lag. Deze editie is de rage helemaal terug, met alle gevolgen van dien. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Mathieu.

Zo geluk in mijn leven. Probeer werk met rust te combineren. Was vroeger een vogel, maar viel door de druk uit de lucht naar beneden. Zat in een put, wil terug kunnen zweven. Haast en spoed is zelden goed, geduld is een zegen. Het is een lang proces, moet leren om rust te negeren. Nog steeds op zoek naar hoe ik moet leven. Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Het is een eeuwige strijd met mezelf. Wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat door mijn eigen zelf.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd komt het crisiscentrum samen over de hittegolf. Gisteren gebeurde dat al met spoed. Vandaag bespreken ze verder met Volksgezondheid en het KMI of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenhouw zit bij dat overleg.
3: Dat begint heel vaak met een weerbriefing. En dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
2: In Gent nemen de stadsscholen alvast maatregelen tegen de hitte. De scholen blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
4: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de hitte gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat de lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
2: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeke wordt er na de middag geen les meer gegeven. Een steekpartij in het Rivierenhofpark in Antwerpen. Een jongeman van 19 raakte daarbij gewond. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde rond 7 uur gisteravond. De politie pakte later nog 8 verdachten op, onder wie 2 minderjarigen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De stroomprijs bereikt nog maar eens een recordniveau, dat schrijft HLN. Gisteravond ging de prijs naar meer dan €650 per megawattuur. Het komt omdat we door de hitte massaal de airco aanzetten. Zeker 's avonds op het moment dat de zonne-energie net wegvalt. Vooral mensen met een variabel contract zullen dat voelen in hun factuur. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Een pech voor wie de Panini-stickers van het WK verzamelt, want er heerst een tekort in ons land. Bijna overal zijn de stickers uitverkocht en het is wachten op nieuwe leveringen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Volgens krantenwinkeleigenaars heeft verdeler Panini minder stickers voorzien voor ons land, omdat de vraag de vorige WK's beduidend lager lag. Deze editie is de rage helemaal terug, met alle gevolgen van dien. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

waarvoor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan

anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux zijn het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

glas is breekt, alles wat mat is blinkt niet. Alles is vals, is fake, klein is de kans ik inzie. Kort is de kick and break, kort is de end van week. Als ik loop elke dag van week, word ik op een dag nog ziek, mag niet. Kom ik nog hierop terug, kijk ik nog terug naar toen? Of ga ik dan hier aan stuk, wie, wat, waar en hoe? Glas onder druk die barst, brak is een baas in baas. Er wordt gestakt in kast, iedereen weet bij wit hoort paars. Kop is een labyrinth, stop is een woord dat blokt. Raam is getint in zwart, fok is het woord voor kops, clash. Als ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg en zomaar doe wat dan, kom ik dan daarmee weg, los van alles zo zonder plan, huh? Was ik niet beter met, wat als ik eerder wist? Doe niet dat je beter weet, als je met je geld zo speelt, dat je dan beter wint. Hak op de tak, drums en keys, brak in een glaas museum. Hak op de tak, brak.

snuit. Het maaiveld is ook veel te luid, dus steek je kop er bovenuit. Faalangst, faalangst.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt. Dat meldt de NMBS, want ook om op de perrons te komen heb je eigenlijk een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van €90. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot €500. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
2: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
4: We zien vooral wel wat problemen in het oosten van Vlaanderen, dus de provincie Limburg, maar ook de regio Kempen, de streek rond Aalst ook. En we hebben onder andere vanmiddag de gewestweg in Herzelen een tijdje moeten afsluiten, omdat daar de beton inderdaad naar boven was gekomen. En we verwachten de komende uren en dagen nog wel meer van die hitteschade te zien.
2: Want het blijft nog een hele tijd heet. Daarnaast lopen wegenwerken die bezig zijn of gepland staan vertraging op. Onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zijn aan het officiële deel van hun staatsbezoek aan ons land bezig. Ze zijn hier al enkele dagen, maar vanmorgen pas was er een welkomstceremonie aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Ook koning Filip en koningin Mathilde waren erbij. Deze namiddag bezoeken ze de Grote Markt, het stadhuis van Brussel en het federaal parlement. De keizer praat ook met premier De Wever en straks is er nog een staatsbanket op het kasteel van Laeken. Japan is een belangrijke economische partner voor België. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Europa had hen uitgenodigd en dat pikken mensenrechtenorganisaties niet. Zij vinden dat de EU op deze manier het bewind van de Taliban steunt. Terwijl Afghaanse vrouwen en meisjes nog amper rechten hebben en wie kritiek heeft wordt opgepakt, zeggen ze. Ze dienen daarom een klacht in tegen de leden van de Taliban-delegatie. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Welkom iedereen bij Sonic Safari. Zondag 21 juni was het de zomerzonnewende, ook wel midzomer genoemd. Met 16 uur, 16 minuten en 47 seconden zonlicht de langste dag op het noordelijk halfrond. Astronomische zomer start op deze dag en wordt in een aantal landen nog steeds gevierd. Het is midzomer. Welkom. Dit is Enya met Boadicea.

u wel bekend van gesampled door de Fugees. Dan gaan we nu luisteren naar iets brand new. Een nieuwe single van Saul Williams. Samenwerking met Konja Sufi en Moore Williams. Dit is Conspiracy.

0: 来。
1: We vervolgen met Larry Golding, Circling Hours. We hebben het over midsommer. Die lange dagen.

in het Zweeds midsommar. Gebruik een feest dat teruggaat tot de tijd van de Vikings. We luisteren nu naar Moondog met Viking.

0: We gaan terug naar Zuid-Afrika.
1: State of by Alarma.
0: Komt van een nieuwe compilatie,
1: Nzami Bass.

Prachtig. Die Zweden, die vieren met zomer al sinds de tijd van de Vikings. Daar had je vroeger een band genaamd The Knife. Zij ging later solo. Dat was Fever Ray. Dit is Fever Ray met If I Had a Heart.

what you got coming is hard to swallow.

de openingstrack van Mark Lanegan's fantastische album Bubblegum. Go check that out. En zijn goede vriend, still alive, Josh Homme. Naast de Queens of the Stone Age had hij altijd zijn Desert Sessions. Make It With You in de Desert Sessions versie. En in de chorus zingt PJ Harvey mee.

En nu gaan we luisteren naar James Kriftjenia, Sam Wilkes. En een cool alternatieve dance track met een fantastische titel. Probably Wizards.

0: The Normal.
1: Later ook nog gecoverd door Grace Jones. Maar dit is alweer the original song. Warm Leatherette.

Leatherette. Je hoort de Minicord 700 S synthesizer. En nu we toch nerding away aan het zijn, gaan we nu luisteren naar wat gebeurt er na die korte nacht.

En we gaan terug naar de UK. Pete Doherty, The Libertines, Farbala, Night of the Hunter. De nerd ontdekt de sample van Tchaikovsky.

Dat was nog eens Larry Goldings met Agatha. En we gaan deze Sonic Safari afsluiten. We hadden het over Midsommar. Midsommar. We hadden het over originals. En dit is een van die coole bands die om een of andere reden heel veel succes hebben. Dat je niet zou voorspellen. Kruang Bin met Leon Bridges on vocals van de plaat Texas Moon. Dit is B-Side.

0: az Urgent FM.
1: Zes.
2: Ür.
0: Urgent. Urgent. FM.
3: Hey lieve vrienden, warm hartelijk welkom op deze heerlijk zonnige warme dinsdag. En vanavond laten we ons leiden door Zwoele, een eigenzinnige jaren 70. Vinyl die flirt met het onbekende en onderweg verrassingen achterlaat. Een uurtje voor luisteraars die graag dwalen en niet meteen de weg willen terugvinden. Ik ben Stefan, je hart doet dansen. Welkom bij Tapijtparel.

De maan staat hoog en de nacht ligt open. Dat waren de Excuse met Full Moon. En nu een liefdesverklaring speciaal voor jou daar op een golvende melodie van de jongere broer van Carlos Santana, namelijk Jorge met Darling, I Love You. Recht uit het hart.

En van deze liefdesverklaring gaan we stilletjes aan over naar een band die altijd buiten de lijntjes heeft gekleurd. Een combi van seks of sax liever met poëzie en een beetje punk. De cultgroep Blurt, die zijn eigen weg kiest met het hoekige Samkam. I don't know.

Beetje virtuose instrumentale volksmuziek in de rijke traditie van de Caucasus, Azerbeidzjan. Vol vuur en gevoel. Rustam Kuliev.

De onverbiddelijke zoener. En alsof vogeltjes cirkelen boven een warme zomeravond. Hier is Birds of Beauty in een Japanse versie.

Hey lieve vrienden, deze tapijtparel zit er bijna op. Jawel, en het is de voorlaatste. Dus volgende week de laatste tapijtparel. En het wordt dan een mistige, meditatieve trip, jawel. En dan is het tijd voor bezinning. Als je suggesties hebt, misschien wil je maar weer wat meer jazz in plaats van disco in tapijtparel, laat het weten. Of heb je een fantastische jaren 70 collectie platen liggen thuis, laat het ook weten en misschien ontmoeten we elkaar hier op het tapijtje, hier op Urgent. Aanstaande zaterdag, een paar bricolage, een setje van de Urgent DJ's, onder andere Mélange Étranger en Tapijtparel. En Vincent Selection Mouton komt ook draaien. En wanneer dag en nacht elkaar heel even raken, dan kom je in de verstilde zachte schoonheid van Michael Streams. As the earth kissed the moon. Scheef, ik hou van je hoek af. Tot volgende week.

voelen zijn rotatie elke dag. Die ik liever zou negeren, terwijl ik weet dat dat niet mag. Maar alles tot me laten, dat is vaak veel te riskant. Want in fabrieken van verdriet liggen de tranen op de band. Helaas is die niet eindeloos. Dus die tranen moet ik vangen, hou ze bij me. Soms laat ik ze vallen en niet weinig ook. Maar ik blijf ze onderdrukken tot de tijd me

Liquid Flavors. Jullie wekelijkse afspraak met de drum and bass scene hier op Urgent FM. Geen special guest tonight, maar de residents. Maddock & Boycott in de mix. Starten met een nieuwe tune van Breakage, Wonder. Tot 9 uur, Liquid Flavors met Maddock.

Made up.

Het laatste kwartier van de show in. Melk en Boycott in de mix. Tune op de achtergrond van Subwave. Stars Get Down in de Newton remix. Tot 10 uur, Liquid Flavors.

0: Hey, hey, goedenavond. Het is weer dinsdag en op deze warme dag zijn we terug met Open Dex, Benny Breaks en Paco in de studio als host. Dikke shout-out naar Sander, die nog steeds op Waking Life zit in Portugal.
1: Yes.
0: Nog aan het genieten van het goede weer daar, maar het is hier ook lekker warm. Heel warm weekend geweest. Hoe was je weekend geweest, Paco?
1: Best wel echt niet mogen klagen. Dit weekend stond in het kader van mijn verhuis, dus ik heb me een beetje kalm gehouden. Dit weekend.
0: Een beetje.
1: Ja, ik heb juist de match gecheckt in Café Edmond. Trouwens, een zalig café om live de match van de Belgische Rode Duivels te checken. En dat is dan de Vrijdagsmarkt in Gent, waar dat de cover vroeger was.
0: Inderdaad, nieuw café voor alle matchen van de Belgen. Een van onze gasten van vanavond kan er ook wel iets over vertellen.
1: Is dat ook? Werkte jij daar niet trouwens?
2: Ja, dat klopt.
0: Voilà, dat is Bjorn, een van het duo, DJ-duo Vriendschap, samen met Naïm. Straks meer daarover, maar mijn weekend was ook eigenlijk redelijk rustig, dus we kunnen misschien al direct gaan naar onze gasten van vanavond. Welkom Bjorn, graag. Naïm.
2: Yes, goedenavond.
1: Dat zijn niet zomaar gasten, hè? Dat zijn onze vriendschapskes.
0: Vriendschap.
2: Of dikke vriendjes hier.
0: Echte vriendschap.
1: Trouwens, dikke merci voor jullie set vorig weekend. In de app was dat.
2: Met plezier. We hopen dat er veel vriendschappen ontstaan zijn op de dansvloer. Daar houden we
1: van. Ja, ik heb vooral veel nieuwe danspasjes onthouden.
2: Ah, kijk.
3: Daar doen we het voor.
0: Sowieso. Dat is een van de dingen die jullie samen doen, Nacht van de Vriendschap. Maar we gaan misschien een keer teruggaan naar het begin. Hoe is de vriendschap ontstaan?
2: Goh, ja, allee. We waren eigenlijk eerst twee aparte... moet ik mooi Nederlands babbelen, denk ik zeker?
1: Nee.
2: We waren eigenlijk eerst twee aparte DJ's, dus Costa is mijn maat. Ik was DJ van Wacht vroeger. Alleen ons had een beetje in het hart, maar vriendschap is op de voorgrond. Dus hoe is dat gestart? Ik ga misschien eerst mijn verhaal vertellen. Ik ben gestart als DJ in Brugge, als DJ Biki. En toen na menig kotfeestjes werd ik gevraagd in Barbroos om te draaien. En kwam de cafébaas naar mij van, wil jij niet verhaal draaien? Dat is natuurlijk ik ja gezegd. Maar toen kon ik natuurlijk niet op een affiche staan met DJ Biki. Dat is een beetje raar. Dus ben ik dan maar DJ van Wacht geworden.
1: Nice. En wat draaide je toen van muziek?
2: Eigenlijk vooral disco en disco house, funky house, vrij dansbare dingen.
0: Dus vergelijkbaar met wat je nu met doet.
2: Ja, zie. Vandaar dat hij de nieuwe danspasjes leerde, Paco.
1: Natuurlijk, tuurlijk. Ik heb echt allemaal proberen onthouden. Ik heb nog wat filmpjes proberen maken, maar mijn batterij was verfplat.
2: Ik heb ze zien, ik heb ze memoriseren.
1: Ja, ik ook ze.
0: Misschien een keer vragen aan Naïm ook. Hoe zijn jij begonnen met draaien, Naïm?
3: Dat was al begonnen in Tielt. Van een mat die een café had. Ik had hier en daar wat maten, waaronder de hele disco die nu overgegaan is naar Kimori. Ja, waar ik groot fan van was. Ja, disco draaien, house draaien. En zelf die muzieksmaak ontwikkeld en gedaan. Mm-hmm. En dan zoiets had van, het is tijd dat het onbekende volk in Tielt, die er niet superveel van kent, misschien ook een keer wat leer kennen van mijn muzieksmaak. Mm-hmm. En dan zo die overstap pakt en ik had de chance, je blijft tegen 4-5 uur in dat café zitten van ons maat. Ze hebben dan een DJ nodig, dus ja.
0: Kan erover meepraten.
3: Ja, maar je weet het maar al te goed. En dan een beetje die overstappen maakt, dan de naam Funky Mailman overgenomen. Mm-hmm. En ja, het moment dat we hier in Gent kwamen, dan een beetje hier en daar een feestje proberen te organiseren en doen. En dan zijn we via Waking Life in contact gekomen met onze Björn.
0: Ja. Maar coole plek om elkaar te leren kennen.
3: Een van de beste.
2: Ja, dat is eigenlijk goede maatjes komen. Nee, ja. En toen, ik draaide heel vaak in Gent, vooral in Barbroos en in Naap en zo. En toen was Naïm altijd daar, met zijn stiek. Ik was vrij content, maar ik draai altijd van die fucking all-nighters. Maar op duur is dat ook wel lastig.
1: En is daar de vriendschap echt ontstaan.
3: Absoluut.
2: En toen dachten we, misschien moeten we gewoon iets samen doen. En we lang gezocht achter een naam.
3: Lang. Een avond en drie zou voor ons draaien.
2: En plots zei ik tegen hem, vriendschap. En toen was zo, maar dat is eigenlijk wel nog geen slecht naam. En misschien moet ik met een K doen, omdat we West-Vlaming zijn. Dus het is vriendschap met een K.
0: Maar om verwarring te vermijden. En jullie hebben zelf ook al op veel plaatsen in Gent gedraaid. Maar een van de dingen die ik zelf ook al onttoon heb, is Nacht van de Vriendschap in Daap. Waar jullie al verschillende edities hebben gedaan van in het begin.
2: Yes.
3: Klopt.
0: Misschien dat je daar nog een keer kunt toelichten wat dat juist is, of wat jullie allemaal gedaan hebben van soort evenementen.
2: Wat is eigenlijk begonnen met... Dus ik werkte ook in de AAP toen en ik kwam goed overeen met de toenmalige barman, Jonasje. Shout-out to Jonas. Hij zei van, ja, anders moet hij hier wel resident zijn. Jullie hier resident zijn. En toen hadden we daar eigenlijk een maandelijks gig. En we dachten, ja, hoe gaan we dat noemen? En toen was het uiteindelijk Nacht van de Vriendschap geworden. En het idee daarachter is een beetje van mensen samenbrengen, vriendschappen ontstaan op de dansvloer. Weet je. En we wouden gewoon zo van die kleine dingetjes binnenbrengen die wat spontaniteit naar boven brengt. En dan hadden we eigenlijk altijd de vriendenboekjes op de toog, de konijn van. En we zagen wel dat de mensen daarmee zo connectie maakten. Dus.
3: Ja, ook zo gemaakt dat iedere avond een beetje een themaatje had. Weet wel, zo, het is goed weer aan het worden, we gaan er een zomeravond van maken, een buitenspeeldag. Ja. Of het is Pasen, we gaan een paaseierenzoektocht doen.
1: Ja, daar heb ik al veel van gehoord.
0: Verrassende hoofdprijs.
3: We kunnen hem niet verklappen, maar momenteel is het al 2 jaar na elkaar dezelfde hoofdprijs geweest. Dus wie weet volgens mij
2: opnieuw. Dus had ik hem
0: Het is dat. De kindjes zijn al gaan slapen, maar we gaan toch misschien niet verklappen wat de hoofdprijs is.
3: De verrassing blijft zoveel leuker als we ermee wachten en hem niet verklappen, denk ik.
0: En ook een keer in de Hollandse avond? Of?
3: We hebben dat geprobeerd. Dat hebben we geprobeerd.
2: De Hollandse avond was Bar de Vresami. Ja. Dus niks te maken met de Bar de Zami. En dan hadden we een bevallige buitensmeter die een beetje racial profiling deed.
3: Gelukkig was die naam niet, of misschien hebben we gecanceld worden meteen dan.
0: Misschien in de toekomst.
1: Was dat dan met een accentcheck te zien of dat je in West-Vlam was?
0: Oké, cool. Jullie zijn nog niet super lang bezig, maar ik ga het misschien aan alle twee een keer vragen. Een gig dat jullie is bijgebleven, of een van de tofste dingen dat jullie al hebben gedaan?
2: De toren zeker, op de Gentsfeesten. Dat was, was wel insane. We draaien altijd heel super lang en we hebben weinig stress, maar daar kwamen we toch allebei boven. En we zagen zo van zo'n man of 5000 staan op dat plein en het was toch even van,
1: De flashmarkt, was dat niet dag 6 of 7 ook? Of
2: nee, de eerste dag.
1: De eerste dag.
2: Derde set of zoiets.
3: Dat was gewoon insane om superveel volk
2: dit
3: te zien
2: jaar
3: staan.
2: Opnieuw op de toren trouwens.
3: En voor mij persoonlijk, een van de beste gigs dat ik ooit had, was uw verjaardag hier binnen, naar in Barbaros.
1: Hoe
3: dat? Was een van de zotste shit dat ik ooit had gedaan. Dat was volk, stampen vol, tot op achter een DJ en site warm.
2: Barbaros is al zo goed. Ja, van mijn betere gigs als Van Wacht was ik in Barbaros. De allereerste keer dat ik mocht draaien op de Gentsfeest stond ook stampus vol. En is mij op het einde van de set over de DJ Boet hoffen en crowdsurfed op buiten. Ik was een beetje boos omdat ik nog een plaat wou draaien. Ja. Tegen dat ik terugkwam als de muziek uitstroken omdat ik al een half uur lang bezig was aan het gaan. Dus.
1: Maar dat spreekt boekdelen.
0: Barbaros altijd heel dankbaar publiek, inderdaad. Verjaardagsfeestje was heel tof. Vanaf een bepaald uur weet ik er zelf iets minder van, denk ik. Maar...
3: Ik denk dat ik hem mee getuigen vandaag.
0: Cool gig. Ik heb gezien op jullie socials dat er nog redelijk wat gigs in het vooruit ziet staan.
2: Ja, dat klopt. We zijn redelijk wat volgeboekt aan het ruiken. Maar dat is wel geestig natuurlijk. Nu vrijdag draaien we Windows Session in de Asnus.
1: Ja.
2: Daar gaan we ook een beetje met vinyl spelen. Dus het wordt wel gezellig. En dan nu zaterdag draaien we in Barbaros All Nighter.
0: Druk.
2: Ja, en dan volgende week... ik ben aan het kijken naar Naïm.
3: Even kalm tot eventueel de 11e juli.
1: Ja.
3: En dan is het wachten tot de Gentsfeesten. We gaan hem 4 keer draaien tot nu toe.
2: Ja, 11e juli is nog een beetje hush-hush. Maar we gaan er wel wat reclame op maken op ons Insta. Dus volgens echte vriendschap. Dan kun je misschien komen meefeesten.
1: Was jullie Insta ook echte vriendschap?
2: Ja, echte punt vriendschap, dacht
3: ik. Nee, echte vriendschap.
2: Ja, echte vriendschap aan elkaar met een K.
0: Oké, heel cool. Dus jullie kunnen vriendschap de komende weken zeker nog in Gent overal checken. En Wat hebben jullie in petto voor ons vanavond? Wat zit er allemaal in de mix?
2: Vooral een beetje funky begin, dan overgaan naar wat housey type. Maar alles blijft funky, ja. Alles blijft dansbaar, alles blijft heet.
1: Dat hoor ik graag.
0: Oké, dan denk ik dat Naïm het eerste plaatje mag starten. En
1: wat
0: het
1: is ook een.
3: Church Lady. Ja. Met onder andere Daniel Wright.
0: Oké, cool, nice. En ook een uurtje langer vanavond, Open Decks. Ook nog een dikke shout-out naar Sander. En dan maken we ons klaar nu voor Vriendschap in de Mix. Let's go.
2: Yes.
1: Let's get it.

Jawel, hele dikke overgang door echte vriendschap, summer vibes. Your hands, open decks. Let's go, nog een half uurtje.

Summer Flavor. Open Deck, echte vriendschap, nog 10 minuutjes. Let's go.

0: Yes, hele dikke set. Merci Naïm en Bjorn. En je bent er een beetje geamuseerd.
1: Maar het is van hoe dat danst.
0: Het is overal warm vanavond.
2: Zalig.
0: Maar hele dikke set, heb er heel hard van genoten. Of ja. Wat heb je ervan, Paco?
2: Idem dito. Ik zeg u, ik heb al de chance gehad om deze mannen vorig weekend te zien spelen. Ik ben altijd content om hun sound te horen. Ik denk tweede of derde track, ik weet niet welke dat was, maar ik kreeg gewoon kiekenvel. Omdat dat een van mijn persoonlijke lijstjes is. Sta je in een van mijn persoonlijke lijstjes. En merci. Meer kan ik gewoon niet zeggen.
1: Met plezier. Met vriendschap.
2: En jullie hebben ook binnenkort een event om naar uit te kijken, toch? Deze vrijdag en zaterdag?
1: Ja, vrijdag in Asnes Windows Sessions en zaterdag in de Barbro's All Night Long.
0: Oké, dat was het voor vandaag. Tot volgende week.
2: Merci, guys.
1: Yo.
3: Ciao, ciao. Dit is Urgent FM.
4: 12 uur.
3: Urgent FM.

0: leuning tussen Keizer op verplassing. Walter, misschien zie ik het morgen weer anders. Heb mezelf niet zo zin, ik zal loesten op een keihard zest. Applaus achter de landing, zie niet van zest. Turbulente tiddings, zie mot tussen kom achter de derde. Nu wek ik alles dat ik wel. Mijn pot is klein en mijn belang is breed. En achter jaar op wagen is mijn vrouwen van nek. Alles hier klikt en ik wil niet eens raken. Komt ze weer een vlot gelijk. Ze wil dat ik struikel.
1: Rico's kom niet.